0: Dus zijn de mensen dus kent van die defensie.
1: Ze zijn
0: geen
2: Just like any of the same.
1: Can you try to get something?